0: sheer glamour crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Bellito's Touch of Gold range at your nearest store. Bellito!
1: Autobanden De Splint. Feyenoordkade in Rotterdam-Zuid is beslist het goedkoopste adres voor autobanden en schokbrekers. Uitlaten, accu en remmen. Alles gratis gemonteerd door gespecialiseerd personeel. Autobanden De Splint, Feyenoordkade, Rotterdam-Zuid. Telefoon 8-3x5-3x4.